Ik voel gewoon niet meer. Ga maar niet zo in de vrienden. Ging op pillen aan.